op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn twee mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië, in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Studio Eden. 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen lichtgewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Uitgelopen wegwerkzaamheden op de A12 Duitse grens Arnhem. Voor Zevenaar 3 kilometer en een half uur vertraging vanaf Beek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lekker zwoel wakker worden op de vrijdagochtend bij Studio Reden. Morgen Wallen, Tate McGuay.
1: Richard Klopper.
0: En What I Want. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van de ochtendshow. Iedere werkdag van maandag tot vrijdag te beluisteren tussen 6 en 9. En die werd vandaag gestart door Tom Grennan, A Little Bit of Love. Ontwaken doe je bij Studio Reden. Pyjama aan, pyjama uit. Je moet zelf weten wat je doet. Alles vinden wij goed. Ja, Natty Patiefs onderweg naar de 66's.

0: of studioreden.nl.
1: De herstelwerkzaamheden aan de Emma-pyramide bij het Rozendaalse veld hebben €28.583 gekost. Dat laat de gemeente weten aan Studio Reden. De uitkijktoren was ruim een half jaar afgesloten vanwege problemen met het hout. Volgens de gemeente was sprake van aantasting door weersinvloeden, stuifmeelaanslag en algengroei. Inmiddels zijn herstel- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en is de toren weer open voor bezoekers. De kosten blijven volgens de gemeente binnen het onderhoudsbudget dat voor 2026 was gereserveerd.
0: Wat gebeurt er in Reden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

vingers even in je oren. Altijd al een zwak gehad voor deze dame. Jackie Graham, Breaking Away. Je kent haar ook natuurlijk van Couldn't Be and Falling in Love. Het duet met David Grant. Haal de vingers er maar weer uit. Het is serieus vermeld. Ja, daarvoor Bauza, Magnetic, hier in de ochtendshow op Studio Reden. En daarvoor was een Dottie Batiste. En daar was wat nieuws over volgens mij, hè? Ja, dankjewel. Gaan optreden volgend jaar, 2027, in de Ziggo Dome. Vrijdag 15 en zaterdag 16 januari. Dus wees er op tijd bij voor de kaartjes. We gaan onderweg naar de hoofdpunten van het nieuws van 6:30. We gaan even kijken of het druk is op de weg. En we gaan luisteren of het stil is aan de overkant. Dat hoor je allemaal nu hier bij ons.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. De concerten van rapper J volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. J

0: vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Maar burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Het weer, eerst nog buien, verder geregeld zon. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Het wordt 28 tot 33 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het langzamer op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen Beek en Zevenaar. Ongeveer een half uur extra, komt door de wegwerkzaamheden, zijn uitgelopen, want er staat een bals met vastgelopen remmen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Rede vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Hoor je dit op de radio, dan denk je gelijk terug aan de jaren 80 hier in de ochtendshow op Studio Reden. Lee Mile, oftewel Katja Kuku. Lee Mile, dat was die man met die dipsaus, hè? De haren dan, hè? Helemaal blond en met zwarte plukken. Dit was hun grootste hit in Nederland. Too Shy hadden ook nog een klein hitje met The Big Apple. En later ook nog met Turn Your Back on Me. Maar die heeft helaas de hitparades nooit gehaald. Straks het weekend weer met Jan van Gelderen. Dat hoor je allemaal hier bij ons in de ochtendshow op Studio Reden. Maar nu Ronan Keaton.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag begint droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag wordt het uitzonderlijk warm met 30 tot 32 graden. Later neemt de bewolking toe en in de loop van de middag kan een flinke onweersbui tot ontwikkeling komen. Lokaal is hierbij kans op hagel, windstoten en veel regen in een korte tijd. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droger. Het weekend verloopt minder warm, maar grotendeels droog. Zaterdag kan het nog 26 graden worden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

mannen in de ochtendshow hier op Studio Reden met een Town Call Mellis. Ervaringen als opgroeiende tieners, wat ze opdeden en walking. Daar ging het liedje over. Ik heb al geboekt voor aankomend weekend. De Wok Restaurant. Nee, dat heeft er niks mee te maken, maar wel een leuke grapspeling natuurlijk. Liedje ook gecoverd geweest door Amy MacDonald en Oli Murs. En 1982 was het jaar van de Commodore 64, hè? Kon je tapen volgens mij met zo'n cassettebandje. En de cd werd uitgevonden in dat jaar. Straks het nieuws voor 7 uur, dan kent u het onder andere.

0: FM. Dit is Studio Eden. 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
1: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
3: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
1: Dat de lancering van de onbemande raket misging is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door uitgelopen wegwerkzaamheden viel op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Zevenaar is de linkerrijstrook voorlopig dicht. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: liedje, Lady Gaga. Dankjewel, dame.
1: Richard Klopper.
0: Goedemorgen. En welkom terug bij het tweede uurtje van de ochtendshow. Dat doen we iedere ochtend trouwens tussen 6 en 9, behalve op zaterdag.

0: op studioreden.nl.
1: De gemeenteraad van Reden heeft een motie aangenomen om de subsidie voor Studio Reden te verhogen. De lokale omroep ontvangt al ruim 10 jaar hetzelfde bedrag, terwijl volgens landelijke normen recht bestaat op meer geld. Door het tekort ontstonden financiële problemen en konden technische investeringen niet doorgaan. Volgens de indieners gaat het uitsluitend om het naleven van de wettelijke financieringsplicht.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Ja, ik moest even mijn geheugenbankjes aanspreken. Ik wist niet zoveel meer over deze band. The New Radicals, You Get What You Give, hebben bestaan van 1997 tot 1999. Ze hebben 2 jaar aan de muzikale straat getimmerd. Ze zijn in 2021 nog 1 keer bij elkaar geweest voor een eenmalige optreden bij de inauguratie, dat is trouwens een moeilijk woord, van Joe Biden. Ja, maar dat is Joe al lang weer vergeten volgens mij hoor. Daarvoor Douw, Bob en Mo nog even blijven. Shakira zat daarvoor en daarvoor een lekkertje van Kenny Loggins, Footloose. En we gaan onderweg naar de hoofdpunten van het nieuws van 7:30. We gaan even kijken of het druk is op de weg. Dat hoor eventueel van de ANWB. En klaar staat Bill Medley en Jennifer Warnes. Dat alles naar Miley Cyrus.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Concerten van de omstreden rapper Kanye West in Arnhem mogen van de gemeente gewoon doorgaan. Burgemeester Marcoes zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Jay is omstreden door antisemitische uitspraken. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het over verlenging van het staakt het vuren eens met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog wel mee instemmen. En een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. De mislukte lancering is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Het weer, eerst vooral in het noorden hier en daar een buitje. Verder vandaag geregeld zon, maar later op de dag kans op onweersbuien. Het wordt drukkend warm met 28 tot 33 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12, Duits grens Arnhem, tussen Beek en knooppunt Velperbroek. 13 kilometer en 30 minuten. Door wegwerkzaamheden moet je daar via de af- en oprit worden omgeleid. Dit is de situatie tot 9 uur deze morgen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
4: I'ma dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'ma dance cause you're devil like. You cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather like. You make me wish I'd never grow up, but I've grown up. I wish you'd never shown up, but you showed up. I wish I'd never grow up, but I've grown up now. I wish you'd never shown up.

overleden zeker niet. Na een bak koffie en een croissant in de mix, die leverde toch in één keer heel anders uit, hè? Dit was Jelly Roll, I'm Good. Hier in de ochtendshow op Studio Reden, daarvoor was het Chef Special and Trouble. Nou zit ik even stiekem in de weerkaarten te snuffelen van Jan van Gelder, maar eind van de middag gaat het lekker los, hè?

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag begint droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag wordt het uitzonderlijk warm met 30 tot 32 graden. Later neemt de bewolking toe en in de loop van de middag kan een flinke onweersbui tot ontwikkeling komen. Lokaal is hierbij kans op hagel, windstoten en veel regen in een korte tijd. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droger. Het weekend verloopt minder warm, maar grotendeels droog. Zaterdag kan het nog 26 graden worden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

Dit was zijn moment in de ochtendshow op Studiereden. Het moment van Remme. En hij heet voluit Remme te Haar, geboren in Eindhoven. Het is trouwens ook een bruggetje. Remme, eind van de dag gaat het lekker los qua weer dan. Dus kijk goed uit als je de weg op gaat, want het is de hele tijd droog geweest. En dan kan het erg glad worden met alle oliën die worden gemengd met het water. Het is mij namelijk een keer overkomen in het centrum van Eindhoven. Heb ik daar een pirouetje gemaakt. Niks geraakt, gelukkig. Dus pas goed op als je de weg op gaat eind van de dag. Met nu Michael Sabello.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hier een goed gevoel over heeft.
1: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
0: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Kwarte.
2: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon van de aardbodem wegvagen.
0: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd viel op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. 11 kilometer en een uur extra. Door uitgelopen wegwerkzaamheden is de weg daar dicht. Je wordt omgeleid via de af- en oprit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vote up.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: ProRail gaat geluidsschermen plaatsen langs het spoor in Dieren. De werkzaamheden duren tot eind december 2026 en vinden overdag plaats. De schermen komen op meerdere plekken langs de Noorderparallelweg, het Stationsplein en de Zuiderparallelweg. Volgens ProRail gaat het om speciale houten schermen met een structuur die geluid moet absorberen. De schermen lijken waarschijnlijk op de wandbekleding in de tunnelbak bij station Dieren. Sommige bewoners vragen zich af waarom de schermen nu worden geplaatst en of het zicht op het station verandert.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

lekker steppen, 's morgens vroeg met een opgevoerde step. Want die anderen gaan gewoon veel te langzaam. Ja, eerlijk is eerlijk. Bobby Brown, Every Little Step. Je kende van New Edition Candy Girl. Hij was er zelf ook niet vies van. En daarvoor in de ochtendshow Olivia Rodrigo. Een liedje over doodvallen, maar daar gaat het helemaal niet over. Kribbelende eerste fase van verliefdheid. En geschreven naar een fantastische eerste date. Studio Heden.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren schenden dat sinds oktober vorig jaar officieel van kracht is. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. En een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. De test was bedoeld om de motoren te ontsteken, niet om de raket te lanceren. Het weer vandaag veel zon, maar ook bewolking. Eind van de middag kans op een onweersbui met zware windstoten. Het wordt drukkend warm met 28 tot 33 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door uitgelopen wegwerkzaamheden nog steeds viel op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Een uur vertraging, je moet eraf en je wordt omgeleid via de af- en oprit. En verder in de regio daardoor ook wat drukte, bijvoorbeeld op de N338 richting Westervoort. Vanaf Giesbeek 3 kilometer en 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: toch zat je hem stiekem harder, Jan, hè? Ja.
1: Maar nu is genoeg geweest. Dit waren de Dolly Dots. Love me just a little bit more. In de ochtendshow op Studio Reden. We zijn nog bij tot 9 uur. Jan met het weer voor Reden Roosendaal. En natuurlijk de complete Veluwe zo, dat hoor je straks. Taylor Swift die komt er ook nog aan. En wat hebben we nog meer voor je klaarstaan? Ja, het zijn de Counting Crows. En dat hoor je allemaal hier bij ons.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag begint droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag wordt het uitzonderlijk warm met 30 tot 32 graden. Later neemt de bewolking toe en in de loop van de middag kan een flinke onweersbui tot ontwikkeling komen. Lokaal is hierbij kans op hagel, windstoten en veel regen in een korte tijd. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droger. Het weekend verloopt minder warm, maar grotendeels droog. Zaterdag kan het nog 26 graden worden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

altijd liedjes van de Fine Young Cannibals, tegelijk uit het stemgeluid van Ronald Gift. Dit was She Drives Me Crazy in 1988. Hetzelfde jaar hadden ze ook nog een hit met Suspicious Mind, het origineel van Elvis. En in 1985 nog Johnny Come Home. En een paar weken geleden was er nog een documentaire op de televisie bij de NPO over Ronald Gift en de Fine Young Cannibals. Ging hij terug naar de plaats waar hij gewoond heeft vroeger. Dat was wel even leuk om te zien. Dit waren de ochtendshows voor deze week. Namens Martin, Daniel en mij bedankt voor het luisteren. Om 12 uur gaan we lunchpakket en om 4 uur Daniel. En ik laat je achter met Spiller en Sophie Ellis-Baxter.

0: 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse antidronesystemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
1: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
1: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds een lange file op de A12 deze ochtend, Duitse grens Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek zijn wegwerkzaamheden van afgelopen nacht uitgelopen. De vertraging is 1 uur. Die wordt lokaal omgeleid. Dit duurt nog tot 10 uur deze morgen. Verder een kapotte auto bij Zwolle op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde, 8 kilometer, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: De herstelwerkzaamheden aan de Emma-pyramide bij het Rozendaalse veld hebben €28.583 gekost. Dat laat de gemeente weten aan Studio Reden. De uitkijktoren was ruim een half jaar afgesloten vanwege problemen met het hout. Volgens de gemeente was sprake van aantasting door weersinvloeden, stuifmeelaanslag en algengroei. Inmiddels zijn herstel- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en is de toren weer open voor bezoekers. De kosten blijven volgens de gemeente binnen het onderhoudsbudget dat voor 2026 was gereserveerd.
0: Wat gebeurt er in Reden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken noemt de inslag van een Russische drone in een flatgebouw een serieuze schending van het internationaal recht. De inslag gebeurde in een Roemeense stad vlakbij de Oekraïnse grens. 2 mensen raakten licht gewond. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die denkbeeldige grens steeds verder op. En bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Het weer, er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. Vanmiddag wolken en zon en drukkend warm bij 28 tot 33 graden. Vooral in het oosten kans op een zware onweersbui.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door uitgelopen wegwerkzaamheden van afgelopen nacht nog steeds file op de A12 naar Arnhem vanaf de Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Ongeveer een uur extra over 11 kilometer. Er is nu 1 rijstrook geopend. Waarschijnlijk is de weg rond 10 uur helemaal open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag begint droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag wordt het uitzonderlijk warm met 30 tot 32 graden. Later neemt de bewolking toe en in de loop van de middag kan een flinke onweersbui tot ontwikkeling komen. Lokaal is hierbij kans op hagel, windstoten en veel regen in een korte tijd. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droger. Het weekend verloopt minder warm, maar grotendeels droog. Zaterdag kan het nog 26 graden worden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichterlaaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is goed nieuws te melden over de uitgelopen werkzaamheden op de A12. De weg is daar weer helemaal vrij. Het is nog wel wat drukker hier en daar. Zoals op de A12 zelf richting Arnhem vanaf de grens. Tussen Beek en Duiven, 9 kilometer en een kwartier. En lokaal is het nog even aansluiten. Bijvoorbeeld op de N317 en de N338. In beide gevallen zo'n 20 minuten vertraging voordat je de A12 op kunt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is drukker aan het worden op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grenscontrole. 3 kilometer en 15 minuten. En bij Wezep is 1 rijstrook dicht voor een politieonderzoek. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Vanaf het Harde heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als Ye, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Een file van 20 minuten nu vanaf Zevenaar. En het is druk op de A28 Amersfoort-Zwolle voor Wezep. 5 kilometer en 15 minuten. 1 rijstrook is dicht en dat komt door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een politieonderzoek viel op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Wezep. 5 kilometer en een kwartier extra. En een behoorlijk lange file op de A50 naar Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. 17 kilometer en een uur extra. Er staat een pechgeval en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file op de A50 Arnhem-Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. 17 kilometer en een uur extra. Er is dan een pechgeval en de rechterrijstrook is dicht. De weg kan wel elk moment weer worden vrijgegeven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo door heeft ze zin in het weekend. En wie niet? Dit was de nieuwe single van Sienna Spyro, Material Lover.
1: Richard Klopper.
0: Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering. Dit was trouwens wel de opvolger van Die on the Hill. Ik dacht in eerste instantie dat ze Cassie Wehler was, maar ze heeft het gelukkig overleefd. Sienna Spyro. De vrijdagversie van het broodrommeltje werd gestart door Thomas Jack. Liedje over rivers. Als je even op ons tv-kanaal kijkt, kan je zien wat de waterstanden zijn in de IJssel. Nou, die zijn bijzonder laag als ik het zo zie. Jan met het weer voor Rede Roosendaal. We hebben straks nog de kantine knaller. Thomas Akda staat te trappelen. Die hoor je zo meteen naar Van Velzen.

0: op studioreden.nl.
1: De herstelwerkzaamheden aan de Emma-pyramide bij het Rozendaalse veld hebben 28.583 euro gekost. Dat laat de gemeente weten aan Studio Reden. De uitkijktoren was ruim een half jaar afgesloten vanwege problemen met het hout. Volgens de gemeente was sprake van aantasting door weersinvloeden, stuifmeelaanslag en algengroei. Inmiddels zijn herstel- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en is de toren weer open voor bezoekers. De kosten blijven volgens de gemeente binnen het onderhoudsbudget dat voor 2026 was gereserveerd.
0: Wat gebeurt er in Reden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Hoe vaak ben ik gevallen deze week? 0 keer. Dus dat gaan we even afkloppen. Well, dat was de week daarvoor toch heel anders. Direct was dit. Nieuwe single Wouldn't Fall. Ze gaan eind van dit jaar optreden in Ahoy. Dat is het maand november. 6 keer gaan ze daar een concert geven. En zijn nog enkele kaarten beschikbaar. De rest is eigenlijk al helemaal uitverkocht. Voor Direct was het Thomas Agda. En daarvoor Van Velzen hier in het lunchpakket op Studio Reden. Straks Maroon 5 naar deze van de Dire Straits.

harde muziek vandaag door een ringetje te halen. Zo vlak voor het weekend. Vrienden van de show. Maroon 5, Misery. En het gaat over I'm a Misery. There ain't nobody who can conform me. Dat hebben we zo meteen voor de hoofdpunten van het nieuws. Naar het volgende. Studio Eden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In België is toch ingestemd met de nieuwe pensioenwet. In het land waren grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Volgens het kabinet is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding om Kanye West te weren. De Amerikaanse rapper lijkt daarom gewoon naar Nederland te komen voor 2 concerten. West is omstreden vanwege antisemitische uitspraken. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is vrij druk aan het worden onderweg. Dat merk je in de regio, bijvoorbeeld op de A28 Amersfoort-Zwolle. Bij Wezep is 1 rijstrook dicht door een politieonderzoek. De vertraging is 20 minuten. Ook op de A50 nog steeds file tussen Arnhem en Os voor Ravenstein. 13 kilometer, 30 minuten. Eerder stond daar een auto met pech, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Om iets anders te zeggen, zo vlak voor het weekend, I'm good. Dit was Jelly Roll. Hij ziet er een beetje uit als Teddy Swims, hè? Ja, ook allemaal rijkelijk versierd. Maar een paar jaar geleden was het toch, ging het wat minder met Jelly Roll. Hij woog 200 pond en heeft zijn levensstijl een beetje ondersteboven gegooid. Tegenwoordig weegt hij 90 kilo. Schoon aan de haak. Tot 1 uur zijn we bij je met het lunchpakket. De Pussycat Dolls staan klaar naar Sharon Brown.

Ja, wie doet de klusjes dan, hè? Dat is de vraag. Moet je het lekker zelf doen? Lekker puur. De Pussycat Dolls waren dit. En I don't need a man. Het is daarmee hoogste tijd voor het weer voor Rede Roosendaal. Aankomend weekend met Jan van Gelderen. Je hoort hem zo meteen. Met Taylor Swift, Opa Light. I had a

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Aanvankelijk is het toch droog en vrij zonnig weer. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag is het uitzonderlijk warm met 30 tot 32 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en in de loop van de middag kan een flinke onweersbui tot ontwikkeling komen. Lokaal is hierbij kans op hagel, windstoten en veel regen in een korte tijd. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droger. Het weekend verloopt minder warm, maar grotendeels droog. Zaterdag kan het nog 26 graden worden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Het is een beetje een liedje over tijdrekken. In de liefde dan, hè. Sam Hunt 2015. Dat is alweer 11 jaar oud. Je hoort het er niet aan af. Dit was Take Your Time.
1: Attentie, attentie.
2: Oh. En dan nu.
1: De kantineknaller.
0: Ja, daar is het weer hoogste tijd voor dat aangebakken liedje. Maar het is ook tijd om de kantine weer te sluiten. Maandag rond 12 uur. Dan zijn we er weer fris en fruitig met een nieuwe aflevering.
1: De kantineknaller.
0: Om 4 uur Daniel Seneblokker met Spitsuur. 7 uur Disco Classics. En wij gaan eruit met Olivia Newton-John. Ja, je hoort er al inspelen op de achtergrond. A Little More Love, speciaal voor Irma.

0: uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files vallen op, onder andere op de A12 Utrecht-Duitse grens. Voor Zevenaar 10 minuten extra door een ongeluk. Verder de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Epe en Wezep. 7 kilometer, een half uur extra. Door een politieonderzoek is één rijstrook dicht. Elders op de A28, dit keer naar Utrecht vanuit Zwolle, file voor Amersfoort. 7 kilometer, 15 minuten. Door een pechgeval is één rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op verschillende plekken. Onder andere op de A1 Hengelo-Duitse grens voor de grenscontrole. Om en nabij 10 minuten vertraging. Hetzelfde verhaal op de A12, 10 minuten voor de Duitse grens. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Arnhem voor Zevenaar. Een file van 4 kilometer en ongeveer 5 tot 10 minuten.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marian Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Het doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen. Sowieso is het op de weg best wel druk aan het worden inmiddels. Op de A2 Utrecht Den Bosch, een file tussen Everdingen en Zaltbommel. 18 kilometer en een half uur extra. Verder een ongeluk op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Oosterbeek. Een kwartier, één reis ook minder. En een politieonderzoek veroorzaakt nog steeds file op de A28 naar Zwolle. Bij Wezep is één rijstrook dicht. Vanaf Epe 6 kilometer en 20 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. De A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens, een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. De A50 vanuit Arnhem naar Os tussen de knooppunten Grijsoord en Valburg doe je echt 20 minuten langer over door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En de N224 Veenendaal-Arnhem voor de aansluiting met de A12 4 kilometer. Een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ja, we leven hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen de reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd. Ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de regio staat al ruim 140 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten extra. A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg, een kwartier vertraging. En op diezelfde A12, maar dan verder in richting van het Duitse Oberhausen voor de grens, heb je 20 minuten extra nodig. A50 vanuit Arnhem naar Os tussen Knoopend Grijshoort en Knoopend Valburg, 10 minuten vertraging en dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En een stukje verderop tussen Heteren en Ravenstein heb je 20 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je een half uur extra nodig tussen Culemborg en Zaltbommel. A15 naar Nijmegen tussen Leerdam en Waddenooyen, 20 minuten vertraging. En op de A15 van Nijmegen naar Gorkum is de weg dicht bij Waddenooyen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden doe je via Os en Den Bosch, onder andere over de A50 en de A59. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. 50

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat ze hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Soest en Barneveld een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A2 Eindhoven-Utrecht bij Den Bosch. De A2 van Utrecht naar Eindhoven tussen Culemborg en Zaltbommel. Een half uur vertraging. En de A12 Utrecht-Arnhem ook een half uur extra. Voor het knooppunt Waterberg vanaf Wageningen staat er 14 kilometer. A12 richting Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is afgesloten tussen Tiel en Waddenooyen. Omrijden doe je via Os en Den Bosch. Dan op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein, bij elkaar opgeteld 3 kwartier extra reistijd. En de N225 Rhenen-Oosterbeek, voor de aansluiting met de A50 bij Renkum, doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Journalist en columnist Marcel van Roosmalen is fel tegen een mogelijke fusie tussen de gemeenten Rheden en Brummen. In de podcast Weer een dag zegt de oud-inwoner van Velp dat hij liever ziet dat de gemeente Rheden wordt opgesplitst. Volgens hem hoort Velp eerder bij Arnhem. Van Roosmalen noemt de fusieplannen heel jammer en begrijpt niet dat er weinig protest tegen is. De gemeenten Rheden en Brummen onderzoeken momenteel of een fusie mogelijk en wenselijk is.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Yo, and the end of beginning. Nou, we zijn pas net begonnen aan deze uitzending van Spitsuur. Dus alsjeblieft, blijf er nog even bij. Gezamenlijk met je heerlijke Vrijmibo. Heerlijke stad. We gaan naar de flits uit het verleden. We gaan naar het jaar 1926. Want ja, het is een feestje in Hilversum vandaag. Wat heeft 1926 mee te maken? Nou, alles. Want er bestaat daar een omroep die bestaat 100 jaar vandaag. Dan heb ik het natuurlijk over de VPRO. Oftewel de Vrijheid.

uniek en ook ja, heel passend binnen het bestel eigenlijk. Dat is ook de bedoeling. Pluriformiteit, variatie, et cetera. Goed, wij gaan door nu even kijken met de volgende flit die wij klaar hebben staan. En dan is ook de NOS die het licht zag in 1969. De Nederlandse Radio-Unie en de Nederlandse Televisiestichting, NTS, die werden samengevoegd tot de Nederlandse Omroepstichting. Oftewel de NOS, en dat is tot de dag van vandaag nog steeds het geval. Er is korte tijd een afsplitsing geweest met NOB, een Nederlands omroepproductiebedrijf, die dan de decors beheerde en zo. En later is dat weer bij elkaar gekomen en heette sindsdien weer NOS. We gaan door nu met muziek van Midnight Star.

Nou, zo erg zal dat toch niet zijn. Crazy Abrams en I love you, I'm sorry. Nou, we gaan naar de headlines en verkeersniveau van 16:30. Want op vrijdagmiddag, juist op vrijdagmiddag, is het vaak wat drukker in de regio. Omdat het weekend in aantocht is. Hè? Iedereen wil er naartoe. Maar we gaan eerst naar John Legend. But we just don't care. Nou, wij wel hoor. Let's

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Zandvoort geldt het hele weekend een noodverordening. Vorig weekend was er veel overlast door groepen jongeren op het strand. Door de maatregel kan de politie sneller ingrijpen bij overlast. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in een Roemeense stad. Zo wordt het Russische consulaat gesloten en is de consul niet meer welkom. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, zoals een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands. Het weer, het is broeierig warm. In het zuiden kan dat ook onweren. Vannacht koelt het af tot een graad of 15.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu zo'n 220 kilometer file. Je moet rekening houden met lokaal zware buien. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je een half uur vertraging tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. En de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 40 minuten langer over. A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoppen de Waterberg 20 minuten vertraging. En op de A15 van Nijmegen naar Gorkum is de weg voorlopig dicht tussen Tiel en Waddenooyen door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden doe je via Os en Den Bosch. A50 van Arnhem naar Os tussen Knoppen het Grijsoord en Ravenstein 3 kwartier oponthoud. En de N225 van Rhenen naar Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 bij Renkum

0: Helaas word ik toch vrolijk van dit plaatje. Ik vind het zo leuk. Amazulu en Too Good To Be Forgotten. En ook dit plaatje wordt zeer zeker niet vergeten. Staat wel massaal in ons collectief geheugen, wat mij betreft. Ik vind het geweldig. Ja, wat ook geweldig is, mensen, is die Vrijmibo waar we met z'n allen aan zitten. Ik heb het hier bij Studio Reden ook. We doen het traditiegetrouw, ook op vrijdag natuurlijk. Er staat hier een knabbeltje bij me. Ze hebben iets in de airfryer gegooid. Ja, een beetje gezonde frituren is ook lekker natuurlijk. En dat smaakt altijd fantastisch. En wat drinken erbij. Dus ik hoef niet te verhongeren. Het komt helemaal goed. En we gaan er een feestje van maken natuurlijk, die Vrijmibo. Ik vind het geweldig. In opmaat naar het weekend natuurlijk. Straks Flemming en Meteor. Die vinden het allemaal wat minder nodig. Maar ja, daar ben ik het toch niet helemaal mee eens. Want Vrijmibo is gewoon leuk. Maar eerst Michael Bublé. En die is nog altijd naastig op zoek naar zijn ware liefde. Jawel hoor. Haven't met you yet. Maar ja, misschien komt er nog wel een keer verandering in. Wie zal dat zeggen?
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Aanvankelijk is het toch droog en vrij zonnig weer. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag is het uitzonderlijk warm met 30 tot 32 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en in de loop van de middag kan een flinke onweersbui tot ontwikkeling komen. Lokaal is hierbij kans op hagel, windstoten en veel regen in een korte tijd. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droger. Het weekend verloopt minder warm, maar grotendeels droog. Zaterdag kan het nog 26 graden worden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

wij zeggen dat we zometeen richting het nieuws van 5 uur gaan. En jouw weekend steeds dichterbij komt. We gaan zometeen verder met aftellen in het tweede deel van Spitsuur. Dus wat mij betreft dan ook heel graag tot straks hier op Studio Reden.

0: is Studio Eden. 5:00.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In een groot gedeelte van het land heb je kans op zware onweersbuien nu. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Waardenburg een half uur vertraging. En van Utrecht naar Den Bosch doe je er ruim een uur langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. Het staat 11 kilometer. Het is er normaal gesproken al druk. En nu is er ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Een half uur extra ben je kwijt op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. 20 minuten extra op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. En dan weer een uur vertraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. De N225 van Rhenen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 een half uur vertraging. En tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen en tussen Driebergen-Zeist en Veenendaal Centrum rijden op dit moment geen treinen. Dat komt door een bermbrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 7070 of anoniem via meldmisdaadanoniem.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio

Jonas Blue hier op Studio Reden. We gaan terugblikken in de tijd, mensen. We gaan naar de flits uit het verleden. Het is een radioflits namelijk, want wie kent het niet, het beroemde programma Arbeidsvitamine op de Nederlandse radio. Decennia lang is het al in de lucht en het werd ooit uitgezonden op Radio 3. En in 1995 was dat het Nederlands best beluisterde programma, van die zender in ieder geval. En dat ging de Wereldomroep ging dat ook uitzenden via de korte golf van de Astra-satelliet. Nou, daar ga je de hele wereld over. En misschien nog wel verder, wie zal dat zeggen. Dus dat gebeurde toen. Het Radio 3-programma ging gewoon op het satelliet en via de korte golf. En dan ben je heel ver te ontvangen. En ja, in alle uithoeken van de wereld kun je het dan horen. Dus dat is best wel bijzonder dat dat zo gebeurt. En tegenwoordig is het Arbeidsvitamine nog steeds volgens mij te horen bij NPO Radio 2, als ik me niet vergis. En dus nog altijd goed beluisterd. Dus dat gaat nog steeds lekker al decennia lang gewoon. Geweldig. Wij gaan hier bij Studio Reden verder met lekkere muziek. Taylor Swift is in aantocht en die bezingt de grootactrice Elizabeth Taylor. Wie kent haar niet? Dr. Hoek is onderweg met, en die heeft het over sexy eyes. En hoe dat voor hem uitziet, dat hoor je zo meteen. Maar eerst Solid Harmony. I'll be there for you. Nou, wij zijn er ook voor jou. Altijd.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Voor de enquêtecommissie zei oud-minister Bruno Bruins dat er toen nog geen bevestigde coronagevallen waren in Nederland. Hongarije kan de bevroren EU-tegoeden van ruim 16 miljard euro krijgen als de regering de beloofde hervormingen heeft doorgevoerd. De nieuwe Hongaarse premier Magyar en de Europese Commissie hebben daarover afspraken gemaakt. De koningin Maxima heeft haar reservistenopleiding bij Defensie afgerond. Op de kazerne in Breda kreeg Maxima haar baret uitgereikt. En het weer, fikse regen en onweersbuien. En komend weekend zonnig en zo 25 graden.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de regio moet je nog steeds rekening houden met zware onweersbuien. Er staat net geen 200 kilometer file nog. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je tussen Culemborg en Zaltbommel een uur vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A15 Nijmegen-Gorkum is de weg afgesloten tussen Tiel en Waddenooyen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De komende uren moet je nog omrijden via Os en Den Bosch. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid een half uur extra reistijd. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging. En de andere kant op tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk doe je er bijna drie kwartier langer over. Het rijdt langs over 18 kilometer daar. Op de N225 Rhenen-Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 drie kilometer en een half uur oponthoud. En op de N233 van Veenendaal naar Kesteren, tussen Veenendaal en Kesteren, staat 4 kilometer. Vertraging is drie kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: diep in de diepte. Maar wij gaan ook de diepte in op deze vrijdagmiddag. Want jawel hoor, we gaan eventjes in onze vriezers kijken hier bij de omroep. We hebben ook een vriezer staan, jawel. Daar zit van alles in, en waaronder ook, je raadt het al, het is vrijdagavond. Dus wat betekent dat? Ja hoor, pizzaavond. En we halen de pizza's uit de vriezer deze keer. We zullen het de bezorgers niet aandoen om de weg op te moeten. Want het is best wel warm buiten, dus dat zullen we ze besparen. Wij gaan zelf onze pizza klaarmaken. Hoe fijn is dat? Dus die verwachten we zometeen. Wat ik voor jullie in bed heb, is lekkere muziek. Crazy in Love, dat zijn Beyoncé en Jay-Z. David Guetta bezinkt met Sia Flames. Maar eerst gaan we naar Alex Rowan, en die heeft het over Eternity. En wat zich daarin afspeelt, dat hoor je nu.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.
2: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

Beyoncé samen met Jay-Z en Crazy in Love. Heerlijke plaat. Zometeen gaan wij richting het weekendweerbericht van Jan van Gelderen. Die komt er zometeen aan. Maar eerst zijn hier David Guetta en Sia. En zij staan compleet in vuur en vlam.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Buien trekken oostwaarts geleidelijk naar Duitsland weg, maar een enkele exemplaar met kans op onweer is ook vanavond mogelijk. De temperatuur ligt tussen 20 en 25 graden en daarbij staat weinig wind. Alleen bij een actieve bui zijn windstoten mogelijk. Later vanavond en vannacht trekt ook de laatste bui oostwaarts weg en daalt de temperatuur naar een graad of 15. Zaterdag ziet het weerbeeld er vervolgens overwegend droog uit met zonnige perioden. Het wordt maximaal een graad of 25. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Collins en Philip Bailey in An Easy Lover uit 1985 alweer. Mensen, we gaan zometeen richting het nieuws van 6 uur. En daarna gaan we toch echt het weekend langzaam inluiden met jullie samen. Maar we gaan eerst verder met Direct en Won't Fall. Heel graag, tot zo.

0: 6 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana-moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 200 kilometer file in de regio. Er trekken op dit moment zware onweersbuien van west naar oost over het land. Daardoor is het drukker dan gebruikelijk op vrijdagmiddag. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 20 minuten vertraging. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg doe je er een half uur langer over. En dat geldt ook voor de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Er was daar een rijstrook dicht vanwege een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. En van Arnhem verder naar Oberhausen voor de grensovergang. 10 minuten extra reistijd. De A15 Nijmegen-Gorkum is nog steeds dicht tussen Tiel en Waddenooyen vanwege een ongeluk waarbij een vrachtwagen is betrokken. Voorlopig rijden nog om via Os en Den Bosch over de A50 en de A59. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Doe je er een half uur langer over. A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem voor het knooppunt Bankhoef 20 minuten extra. En van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein bij elkaar opgeteld ruim een half uur vertraging. Op de N225 Rhenen-Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 bij Renkum 25 minuten vertraging. En van Oosterbeek naar Rhenen tussen Wageningen en Rhenen doe je er een half uur langer over op de N225. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In Dieren is vrijdag een auto tijdens het rijden in brand gevlogen. Het voertuig stond stil bij een verkeerslicht op de Burgemeester de Bruinstraat, bij de kruising met de Kanaalweg, toen er plotseling vlammen zichtbaar werden. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Het verkeer rond de kruising had veel last van het incident, vooral vanuit de richting Brummen. De uitgebrande auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

zeker bij hoor. Want straks de headlines van 6:30. En de verkeersinformatie komt er ook achteraan. En eerst gaan wij terug naar 1989. Dit is Jody Watley. En zij is op zoek naar echte liefde in Real Love.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Ondanks zijn de regels voor zulke gevallen een stuk strenger geworden. Hongarije krijgt weer toegang tot de bevroren EU-miljarden. De nieuwe Hongaarse premier heeft erover afspraken gemaakt met de Europese Commissie. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichten bij de Mevlana-moskee. Er waren op dat moment ook mensen binnen. En het weer, fikse regen en onweersbuien. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
4: Er staat nog 115 kilometer file in de regio. Je moet nog steeds rekening houden met de zware onweersbuien die van west naar oost over het land trekken. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je 20 minuten extra nodig tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. En van Utrecht naar Den Bosch tussen Everding en Zaltbommel doe je er 40 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 25 minuten vertraging en 35 minuten extra ben je kwijt op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedenavond, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Buien trekken oostwaarts geleidelijk naar Duitsland weg. Maar een enkele exemplaar met kans op onweer is ook vanavond mogelijk. De temperatuur ligt tussen 20 en 25 graden en daarbij staat weinig wind. Alleen bij een actieve bui zijn windstoten mogelijk. Later vanavond en vannacht trekt ook de laatste bui oostwaarts weg en daalt de temperatuur naar een graad of 15. Zaterdag ziet het weerbeeld er vervolgens overwegend droog uit met zonnige perioden. Het wordt maximaal een graad of 25. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

zit iets in het water. Dat kan je zomaar gebeuren. Denk je van, hoe kan dit toch? Brooke Fraser, dit was hem. Spitsuur voor deze vrijdag. Jouw weekend is officieel begonnen. En we gaan het zometeen spectaculair inluiden tussen 7 en 9 met de beste classics, de heerlijkste floor fillers en de fijnste dance classics. Ik wens je er heel veel plezier bij.

0: 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
2: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
1: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
3: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
1: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A2 nog van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer en een half uur extra reistijd. Op de A12 richting Duitsland voor de Duitse grens 10 minuten extra. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem doe je er nog 20 minuten langer over voor het knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Disco Classics.

0: 106, 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
2: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
1: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
3: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
1: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
1: We doen daar onderzoek naar. Dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
0: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend

alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is het een graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
1: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
0: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige

0: Winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
1: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
0: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon, in Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. 2 kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten.

En twee Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.